Det rette van sine egne dinge, hvis he en lægne es, en de foda van læges. Not sen strenge vid, sønne de nicht en av vorheit blive, sent dan on dem divel sine sid. Auf ganz strid, en læges komme nicht van boven, de komme nicht van Gott. Wann mensche andel nemen en zond, dan sent de nicht van Gott geleid, dat zeche, de ha sich lever to de zinde natuur, han je geeft, de zend en dem dievel zine heng, je falle. God is nicht de aanfänger van de verwerring. Wanneer op ganzen street en lege zend, dan wordt door je wes ook verwerring zenne. Op ganzen street wordt ook nationen en trich in en brengen. De trouble is deeper als de weer de mensen brokken en de haastelige dingen die ze doen. Wat een mens zijn hoort is, wordt van zijn moeder komen. Wat een mens werkelijk van binnen is, is wat hij in zijn leven uitwerken wordt. Wat van zo'n hoort kent, is met oproer vergelijkt en dat brengt allerhand nutsloosheid. Dat is wat we van een aanbetjede mens erwarten. Ober Jacobus zegt dat dit kan ook man Christen passeren en dat is ook leider zo. Hoe is dat mogelijk? Hoe kan dat geënderd worden? Zo'n benemen is mogelijk, wil zijn Christ nog zijn oude natuur heeft. Zo'n zintelijke natuur kan God niet om je vallen zijn. Die kan dat niet even deel brengen. Dat is ook in de schrift beschreven als dat vlees. In Galaten, dat vijfde kapitel, wordt ons gezegd dat die werken van dat vlees zijn afgangst, strijd, woord enzovoort. Zo'n natuur kan niet anders even deel brengen. Wil zijn Christ nach zo'n natuur hier op je haft, is dat ganz mogelijk dat hij zo'n dingen bewijzen kan. Hoe dan kan dat geënderd worden? Dat is waar we als Christen flittig moeten zijn, dat we de oude natuur niet de gelegenheid geven zichzelf zo te openbaren. En hoe wordt dat gedaan? Ik wil hier een gevaar verstellen die ons hier met helpen kennen. Eerstens is door Rijmer dat achte kapitel, de eerste vier vers. Nu is er geen verdammnis voor den die in Christus Jezus zijn. Dan dat Jezus gezaad dat leven brengt in Christus Jezus, heeft mij vrijgemaakt van dat gezaad van zin en dood. Dan wordt hem gezaad aanmeilig weer in dem dat het zwak weer, dicht het vlees, dat heeft God zelfs gedaan, dicht dem dat hij zijn zin en zintelijkheid mensen gestalt schekt en verzint, en doordat die zin verdomd, dat de gerechtigheid dat het gezaad verlangt, mocht en ons erveld worden die we nu niet in vlees wandelen, obenom geest. God heeft alles gedaan wat nodig is, dat we den gewenst over dat vlees kunnen hebben. Als we dem Heer Jezus als heiland aannemen, geef hij ons de nieuwe natuur en leven dat eeuwig is. De natuur die we van God gekregen hebben, kan niet bij ze doen, dat kan bloos God tom je volle zijn. Dat verhoudt zich dan op wat wie door met doen. De gerechtigheid van dat je zaad kan en ons erveld worden wanneer we hem juist wandelen en niet om vlees. Dat leidt ons dan naar een andere schriftsteed die we in Rijmer zaad af de 14e vers vingen. Groot zo rekent je jun zelfs dood te zijn, die zijn jij en eeuwen, overlevendig dat God het jij en eeuwen deed Jezus Christus. Daarom loot de zin niet harsen en jun verjenkelijke charpen, dat je de zin zullen gehoorzaam zijn en de zin de last. En even geeft ook niet jun lieden als deine van aangerechtigheid. Leven geeft jun zelfs God aan, zoals die van dood tot leven zijn gekomen. En jun lieden als deine van gerechtigheid God jij en eeuwen. Dan de zin zal niet even junt harsen, wils je zendt niet aan je dat je zaad, maar aan je de genood. Dat meint dan, dat we de verantwoordelijkheid ha, of wie God oder dem dievel deine worden. De verzekering te zien je is door, en lukt en trekt ons, wils dat is wat dat vlees en ons doen wel, de oude natuur. Dat verhoudt zich dan, of wie dat vlees aan je stetten worden, oder dem Heilige Geest, die in ons woont. Wanneer wir ons tot dat vlees gaan geven worden, en onze glieden als denen van aangerechtigheid brokken worden,
Dan Brink.

Dat is zin. We kunnen ons vernemen dat we dat vlees in je stad worden, oder ons jagen dat vlees stalen worden. De kracht van de Heilige Geest is immer reed, zodat we even dat vlees, de hele natuur, den je wens kunnen hebben. In Galater 5:16 wordt ons zeer goede rood gegeven. Nu ik zei, wandelt im Geist, dan word je dat niet doen, wat de vleesche last verlangt. Wanneer we dag voor dag im Geist wandelen worden, dan worden we niet in zo'n elend komen als de lezer van Jacobus zijn brief weeren. En dan zelfs hebben we niet de kracht over dat vlees te gewinnen. Maar wanneer we ons dem Heilige Geist aangeven, dan kan dat passieren.

nu de 17e en 18e vers. Over de wijsheid die van boven komt, is eerstens rein, vredelijk, gelin, gehoorzaam, vol erbarmen en goede woorden, dat niet twijfelen en heichelt niet. De gerechtigheidsvrucht wordt je zijt en vrede, voor den die vrede maken. De wijsheid van boven is rein, dat meent dat er niets met ingereerd is. Dat is niet de reine waarheid, maar een beetje aanwaarheid, daarmee maakt je mist is. Met mensen is dat niet immer de reine waarheid, maar met God is dat geen aanwaarheid. Dat is dan de moed bewoond wie ons meten matten. We kennen verschillende dingen en ons kap weten, maar wijsheid meent dat wie de waarheid en ons leven uitwerken. We moeten de waarheid reden, we moeten de waarheid doen. De wijsheid van boven heeft geen janken voor de strijd. Dat staat veel hoger als dat. Op zo'n hoge steed waar wijsheid woont, is er geen ruim voor strijd. Wils de wijsheid ook gelend is, wordt hij niet verstimmeld zijn en wordt anderen ook niet verstimmelen. De wijsheid weet dat de waarheid om een gewinnen wordt. Je hoort hem zijn als de noodval van weten dat God alles weet en dat hij alles in zijn hand heeft. Wie weet er niet, maar de wijsheid zegt dat we ons vertrouwen en dem zaten kennen die alles weet en alles nu zien welle deed. De wijsheid van boven is ook vol erbarmen en goede woorden. Dat wordt niet nozig zijn, wordt niet bloos voor zichzelf oppassen. Ze weet dat de raadste zegen is wanneer ze geven kan en andere goeds doen kan. Zo'n wijsheid wordt ook niet twijfelen en niet heichelen, wil ze weet dat de waarheid eeuwig blijven wordt. Wat God gezegd heeft, is de waarheid, hij is de waarheid, en wordt immer bij de waarheid blijven. We kennen ons daarop verloten, we brukken ons niet verstalen, als zond wat we niet zijn. Wanneer een mens immer de waarheid redt, dan wordt het immer overeen zijn, en hij brukt niet even ergens wat liegen. Dat liege wat geen mens werkelijk dat goede brengen. Hoe immer mogelijk zullen we voor de vrede streven. Dat kan aber niet vrede zijn, waar er niet gerechtigheid is. God zijn genood heeft ons de gerechtigheid gebracht en de gerechtigheid heeft ons de vrede gebracht. Gerechtigheid is God zijn werk en onze harten en zijn vrucht wordt hem leven te zijn zijn. Dat wordt als zoot gezegd van zonen die in vrede leven willen en zoveel als mogelijk vrede maken. Voor dem dat een mens vrede kan hebben, moet hij de gerechtigheid van God ervaren. De zin kan een mens niet de vrede brengen over Jezus Christus, kan dat doen. Rijmer dat 5e kapitel de eerste vers zegt, wils wie derg den geloven, nu zijn gerecht geworden, hebben we vrede met God derg ons Heer Jezus Christus. Zijn wunderschöne waarheid. Wanneer een mens in Jezus Christus leeft, dan wordt zijn zin weggenomen en aan wordt God zijn gerechtigheid gegeven. En dat brengt dan de vrede, zeg maar. De Heilige Geest werkt met de gerechtigheid die God gegeven heeft, zodat de Christ een gerechtigd leven bewijzen kan. En nu kom ik met dat 4e kapitel in Jacobus in de eerste 4 vers. Woer der kämt so viel Trich in Streit, mankt jund? Kämt dat nicht von de Plezier, die an jüne Glieder striede? Je sind begierig en ha doch nicht. Je morde en sind aufjenstig en kennen nicht kriege, wat je ha welle. Je jachte en kriege, doch ha je nicht, wil je nicht doen of frage. Je frage en kriege doch nicht, wil je met een verkeerdet hort frage, dat je dat voor jüne eigene Plezier kennen verbrücken. Je eier breken. Weet je niet dat vriendschap met de welt vriendschap tegen God is? Daarom wer zich verneemt met de welt een vriend te zijn, is daardoor God zijn vriend geworden. Weltlichheid is niet bloos mank aan betierde mensen te vinden. Daar zijn ook Christen die weltliche zonen zijn. Ik leef dat is wat Jacobus in deze vers beschreven heeft. Hij reed van trich en strijd dat mank aan wie. Dat is wat je weinig mank nationen passiert. Over dit weer wat mank deze mensen passeren deed. We kennen zijn dat zo'n niet veel vrede brengen wordt. Zo'n wordt van de vleeslijke last komen,
dat in ere liede weere. Wanneer hy van marde red, dan word hy verleicht van die hart of de hoos en hoort denken. Wie behoule dat Jezus zei dat man en mens een anderem hoos deed, dan houdt hij neem en zijn hoort al je mart, wanneer hij dat ook niet scherpelijk uitgedroogd houdt. Weltlichheid bewijst zich wanneer mensen die welt zijn aannemen worden en daarna leven worden. Toen weltliche mens had de eerdische zaken meer weet als jeestelijke zaken. Wanneer een Christ zo'n zin aanneemt, dan wordt zijn leven vol afgangs, jiets, jacht en andere nutzloze zinnen. Zo'n mensen worden zich op bevolken als zeer vrom verstalen. Hier zegt Jacobus dat deze mensen vroeger nog dingen die ze voor hun eigen plezier brokken willen. Zo'n mensen zijn zeer nozig. En dacht zijn ze niemals tevreden met wat ze hebben. Afgangs, jiets en strijd en zo wieder. Komt niet van de Heilige Geest, dat komt van de last, van de zintelijke natuur, die we nog hebben. De Apostel Johannes redt van hoe we Christen ons in deze wereld benemen zullen. In 1 Johannes 2, 15 bij 17, lezen we deze weer. Doet de wereld niet leef hebben, ook niet dat wat in de wereld is. Wer immer de wereld leef heeft, en dem is niet in voorziene leef. Wie alles wat in deze wereld is, de oergelast, de vleeselast en dat stolte leven, is niet van voren, maar is van deze wereld. En deze wereld verjaagt en ook de last deze wereld. Maar wer gaat zijn welle deed, wordt eeuwig blijven. Mensen vergeten dat deze wereld vergonnen wordt en alles wat er binnen is. Wat in deze wereld is, kan een mens niemals tevreden stellen. En dag zijn veel mensen doorheen gelakt. Zoals wie je zijn haar, zo'n lakker kämpft van dat vlees, de hele natuur, niet van jeest. En in vierde vers heb ik ernstige weerd, laat me den vers verder lezen. Je eierbreken, weet je niet dat vriendschap met de wereld, vriendschap die in God is? Daarom, wer zich verneemt met de wereld een vriend te zijn, is doordat God zijn vriend geworden. Wanneer Jacobus hier de mensen eierbreken naamt, dan heeft hij de geestelijke toestand in zin. Wanneer ze weltliche zonnen waren, dan worden ze zich van de Heer wegtrekken. Jezus en zijn gemeente zijn zo aangezien als brigam en bruut. Wanneer een Christ niet trouw is tot Christus, dan heeft hij zich tot geestelijke eierbrug aangegeven. Een mens kan niet twee meesters dienen. Hij wordt zich tot God aangeven of tot de wereld. Wanneer een mens de wereld leefhaft, dan is dat een vriendschap tegen God. En met zo'n wel we niet een metdeler zijn. En nu dat we naar het eind van dit programma komen, wil ik ons denken helpen aan hoe we ons van dit schone kennen. Eerstens moet we zeggen maken dat we werkelijk waardige geboren zijn. Wanneer dat vastgesteld is, dan hebben we ook dat eeuwig leven. We hebben de Heilige Geest die in ons woont. We hebben ook een nieuwe natuur gekregen die zo als God zijn natuur is. Onze menselijke, irdische, zintelijke natuur, de oude natuur die we nog hebben, wordt immer naar de zin en de weltelijke dingen getrokken worden. Hoe we dit handelen worden, verhoudt zich op wem we ondersteunen worden en ons dag voor dag leven. God zijn woord heeft de antwoorden die ons velen en ons strijd tegen de zin, dat vlees en de verzekeringen die tegen ons komen worden. Galater 5:16 zegt, nu zei ik, wandelt in geest, dan word je dat niet doen wat de vleeslust verlangt. Zo'n wandel moet dag voor dag zijn. Wanneer we voor God leven willen, dan moeten we onze glieden handgeven tot je rechtigheid. En dat moet jeder dag gedaan worden, ons dem Heilige Geest even geven. Eindelijk woord. We moeten nee zeggen tot de zonde en ja zeggen tot God. Mijn vriend, die du nog niet bekeerd bent, wat du eerst doen moet, is de Heer Jezus als de Heiland aannemen. Hij wordt die zonde vergeven en die je wenst geven over de wereld, de duivel, de verzekering en de zonde. Mocht dat zijn dat du vandaag van de Heer die genoeg en die vrede wordt nemen,
en selig worden. Mocht de Heer jullie alle zegenen.

Zoifora Emma Pinya. The pidge that era windem teat evil. The kunnish oimal apjash, the musta blus fervash, fervash. Dat ze pinisch nog omkomen kunnen. Aber ze sperde dat east gof Emma dollar no. En nu zagen ze ook al fjerde van dat dollar onterieten. Schwin buchen ze op. En schwin zagen ze te dat ze van dit grote woed erop komen. Door hen wo mooi snel weer. Jo, ongekomen. Je raad. Ze nomen zich om en klapperden zich. Oh, deze vriend weer vreugd dat ze bed ongekomen weer. Ze goffen er een hond naar iedereen en steekt sola van een zeehond. Aber die hond weer zo mooi, die kunnen niet meer eten. Die pakte er steekt sola tussen de poten en leidde er kop naar hem sluipen. Die hond weer te mooi te eten. En stutste stond ze in hun stel en dan zei Kulis. Aber na dan, dan buurt ons maar een huis. Hij holt zijn grote slagmassa uit en snijdt een snij grote stijte uit als waar naar potsen snijden wil. En buurt ze pinnig voor een kleine iglo op, waar ze deze nacht kunnen bijna slopen. Als hij ze pinnig met zijn grote slagmassa door snijdt en de grote stijte ook stoppen doet, zei Kulle bloes van de ziet en dacht ze, waarom haft des mens teun hoort. Der ist so eiskalt, anplogt noch einmal die Wasser. Worum habe ich den Menschen nicht gesagt? Und da sind nun ein ersicheren Dötze vor. Am Ende so erschlecht. Aber Kulle sagt dort, dort kapert so erschlecht sind. Und er klappert ihm auf die Schulter und sagt, nimm nun hier mal ab, die wird doch wohl nicht werden, das wird hier schlecht gehen, ne? Dort selber hier nicht. Und sie bühte sich wieder. Er iglo ab und er jente sich geschlopen. So moit aus der Vera, wäre sie froh, aus der ich endlich konne handleihen.

The clock is tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Ik verabschied me van jullie van jou. In Lodjunt en ook waar de nächste Mool te horen. Onze onschrijf is Box 248, Guatemoc, Chihuahua, Mexico, 31500. Ons telefoonnummer is 625-584-1080. Onze godsdiensten vangen zondag klok 9 aan met zondagschool. In klok 10 is de hauptgodsdienst in zo'n uwe klok 6. En naast dit in ook een kamp 22 bloemen uurt.

0: The clock is 12.
1: Ek sê Hilda Friesen, en dat brood van ons leven vind jou as uit Lukas 19, 6 en 7, hoe het zegt. So spout hy zich dat hy raufkeim en neem aan met vrijheid ab. Ob als die ander dat zagen, grim zeiden zijn zeden, hij is nu een zender te gast gegoen. Zacchaeus lüde nicht, dat Jezus am tweemal zijn wird. De moment als Jezus zegt dat hij nu zijn huis komen wil, klottert hij voet van boom eraf en met zeer grote vrijheid neem aan nu zijn huis. Van die al passiert op een veelmoedig jeendeel. De haar kämpt en put het eenmaal en nachtmaal aan, en wanneer je zet dat het de haar is, schlitz vielleicht de deertouw. Du wirst met hem nog te doen hebben. Zo fjaken, maar de heiland dan bloos trurig weggoen. Al zijn prachen en denken helpen, als ganz verjeefs je waast. Heb je al alle jene die ook gemerkt en am Angeloden nennen te komen? Hij is ons heiland, die zijn bloot en leven voor ons gegeeft heeft. Zal hij niet in onze horten welkom zijn? Zacchaeus broek zich niet lang door even bezennen. Voor hem werd het een grote eer en ook een grote vrijheid dat Jezus naar zijn huis komen wil. Als die beide eerst in huis naar je gegaan zijn, merken ze de deur hangen aan touw. Buiten stonden de mensen van Jericho en Grimzooien. Nu kan je zijn dat hij geen profeet is. Wenn hij een profeet weer, wordt hij weten wat van de persoon Zacchaeus is. Dat is het, wanneer hij geen oning heeft van de soort persoon waarmee hij te doen heeft. Door zijn veel goede heimen in Jericho wat hij bezeken had kunt. Ten bijspel, wanneer hij mijn huis gewild had, wordt dat een ganz andere zaak geweest zijn. Maar nee, nu heeft hij nog een taxcollector zijn huis. Dat is wat buiten passiert. Maar wat passiert ben? Wat kan womöglich Bernen vergoen? Van wat Bernen im huis verjink is nichts geschreven. Ik kan die aber sein, wat du im huis passiert. Soll ik die sein, wo ik dat weet? Ik weet dat, wils hij es ook in mijn hort nennen gekommen. Dat is zo'n scheiner Moment, wenn de haar im hort nennen kämt. Du is so viel, wat du am vertalen wirst. Dat is ook wo dat dan met Zacchaeus gewaast wordt zijn. Zij wollen noch mal rood Bernen gewaast zijn, als Zacchaeus am wat vertalt haben, wat van de persoon hij werkelijk weer. Hij wordt hem gezegd hebben, wo zijn gewassen am dag en nacht plauwen deed, en dat hij geen vrede had. Hij wordt gezegd hebben, wo hij immer waag denken deed, en wo onabrechtig hij gewaast weer, en ob er gar niet wist, wo hij dingen recht merken kon. Zo wordt des tags collector Jezus zijn ganse hart opgedacht hebben. Jezus wordt hem op zo'n waag vrouwen gesteld hebben dat Zacchaeus zich vrijfeilt zijn hart uit te schaden. Als de taxcollector eerst derg weer met reden, wordt Jezus angefangen hebben te reden. Hij zegt hem, zie je trouwens, Zacchaeus, deine zenden zijn die verjeefd. Stel die maar voor, hoeveel vrijheid door in die moment gewaast wordt zijn. De engel im hemel vrijen zich even een zender die zich bekeerd heeft. Zo'n onderscheid tussen die buiten wieren en die binnen wieren. Buiten werden de ontevredene, zelfgerechte, grumzooiende mensen van Jericho. Binnen wie een arme, verlorene zender, die ganz deemotig en met betere tronen al de ongerechtigheid in zijn leven bekennen deed. Wordt het wie alle den heiland jaren in ons hart en loven worden.

merken. Dit is een goede erkentnis om leren en betracht nemen met onze vrouw. Hier is nog een Bibelvers om Schluss. En dit Bibelvers is praktische dingen binnen van moedloosheid en troost. Psalm 42, vers 12 zegt, het is dit. Waarom bist du so bedrekt, o mijn ziel, en waarom so arruig in mij? Heinz, die moet zelf een beetje moedloos en dol, wenn wir ons eigen partner niet verstoorn doen als de man en als ons partner, wo wir onze vrouw zijn leven doen. Wie weet je niet graag, wo we haar arruig doen, wo du noem te kunnen, wo du maar te handelen. So dan zelf een beetje dol. Wie zijn de psalmen wie ook nog mal. Maar de eind van deze vers zegt is dit. Verlot die op God, wil ik voor hem nog danken. Mijn heiland en mijn God. Verlot die op God, vreel God, en hij wat die helpen. De enige geval is dat we leren in de diepere, verleefde gemeenschap met onze eigen partner te opleven. Mocht God zien wordt in deze programma waar hij zijn. Dankeschön voor horchen naar dit programma. Door als Radio Merk voor Radio Leven met Hoopning hier in La Crete. Okay.

nu de 17e en 18e vers. Over de wijsheid die van boven komt, is eerstens rein, vredelijk, gelin, gehoorzaam, vol erbarmen en goede woorden, dat niet twijfelen en heichelt niet. De gerechtigheidsvrucht wordt je zijt en vrede, voor den die vrede maken. De wijsheid van boven is rein, dat meent dat er niets met ingereerd is. Dat is niet de reine waarheid, want een beetje aanwaarheid, daarmee maakt je mist is. Met mensen is dat niet immer de reine waarheid, maar met God is dat geen aanwaarheid. Dat is dan de moed bewoond wie ons meten matte. We kennen verschillende dingen en ons kap weten, maar wijsheid meent dat wie de waarheid en ons leven uitwerken. We moeten de waarheid reden, we moeten de waarheid doen. De wijsheid van boven heeft geen janken voor de strijd. Dat staat veel hoger als dat. Op zo'n hoge steed waar wijsheid woont, is er geen ruim voor strijd. Wils de wijsheid ook gelend is, wordt hij niet verstimmeld zijn en wordt anderen ook niet verstimmelen. De wijsheid weet dat de waarheid om een gewinnen wordt. Je hoort hem zijn als de noodval van weten dat God alles weet en dat hij alles in zijn hand heeft. Wie weet er niet, maar de wijsheid zegt dat we ons vertrouwen en dem zaten kennen, die alles weet en alles nu zien willen deed. De wijsheid van boven is ook vol erbarmen en goede woorden. Dat wordt niet nu zich zinnen, wordt niet bloos voor zichzelf oppassen. Ze weet dat de raadste zegen is wanneer ze geven kan en andere goeds doen kan. Zo'n wijsheid wordt ook niet twijfelen en niet heichelen, wil ze weten dat de waarheid eeuwig blijven wordt. Wat God gezegd heeft, is de waarheid, hij is de waarheid, en wordt immer bij de waarheid blijven. We kennen ons daarop verloten, we brukken ons niet verstellen, als zond wat we niet zijn. Wanneer een mens immer de waarheid redt, dan wordt het immer overeen zijn, en hij brukt niet even ergens wat liegen. Dat lege wat geen mens werkelijk dat goede brengen. Hoe immer mogelijk zullen we voor de vrede streven. Dat kan aber niet vrede zijn, waar er niet gerechtigheid is. God zijn genood heeft ons de gerechtigheid gebracht en de gerechtigheid heeft ons de vrede gebracht. Gerechtigheid is God zijn werk en onze harten en zijn vrucht wordt hem leven te zijn zijn. Dat wordt als zoot gezegd van zonen die in vrede leven willen en zoveel als mogelijk vrede maken. Voor dem dat een mens vrede kan hebben, moet hij de gerechtigheid van God ervaren. De zin kan een mens niet de vrede brengen over Jezus Christus, kan dat doen. Rijmer het 5e kapitel 1e vers zegt, wils wie derg den geloven nu zijn gerecht geworden, heb ik vrede met God, derg, ons Heer Jezus Christus. Zijn wunderschöne waarheid. Wanneer een mens in Jezus Christus leeft, dan wordt zijn zin weggenomen en aan wordt God zijn gerechtigheid gegeven. En dat brengt dan de vrede, zeg maar. De Heilige Geest werkt met de gerechtigheid die God gegeven heeft, zodat de Christ een gerechtigd leven bewijzen kan. En nu kom ik bij dat 4e kapitel in Jacobus in de 1e vier vers. Woer der komt zoveel terug in strijd, mankt jund? Komt dat niet van de plezier die aan jullie lieden strijden? Je bent begierig en haardag niet. Je moorden en zijn afgunstig en kennen niet krijgen wat je haar willen. Je jachten en krijgen, dat ga je niet, wil je niet doen of vragen. Je vragen en krijgen dat niet, wil je met een verkeerde hart vragen, dat je dat voor jullie eigen plezier kunnen verbruiken. Je eie breken. Weet je niet dat vriendschap met de welt vriendschap tegen God is? Daarom wer zich verneemt met de welt een vriend te zijn, is daardoor God zijn vriend geworden. Weltlichheid is niet bloos mank aan betierde mensen te vinden. Daar zijn ook Christen die weltliche zonen zijn. Ik leef dat is wat Jacobus in deze vers beschreven heeft. Hij reed van terug en strijd dat mank aan weer. Dat is wat je weinig mank nationen passiert, aber dit weer wat mank deze mensen passieren deed. We kennen zijn dat zo'n niet veel vrede brengen wordt. Zo'n wordt van de vleeslijke last komen
dat in ere liede weere. Wanneer hy van marde red, dan word hy verleicht van de hart of de hoos en hoort denken. Wie behoule dat Jezus zei dat wanneer mens een anderem hoos deed, dan houdt hij hem en zijn hoort al je mord, wanneer hij dat ook niet scherpelijk uitgedroogd houdt. Weltlichheid bewijst zich wanneer mensen die welt zijn aannemen worden en daarnaar leven worden. Toen weltliche mens had de eerdische zaken meer weerd als geestelijke zaken. Wanneer Christ zo'n zin aanneemt, dan wordt zijn leven vol afgangs, jits, jacht en andere nutzloze zinnen. Zo'ne mensen worden zich overvolken als zeer fram verstalen. Hier zegt Jacobus dat deze mensen vroeger nog dingen die ze voor ihre eigen plezier brokken willen. Zo'ne mensen zijn zeer nozig. En dag zijn ze niemals tevreden met wat ze hebben. Afgangst, jits en strijd en zo wieder, komt niet van de Heilige Geest. Dat komt van de last, van de zintelijke natuur die we nog hebben. De apostel Johannes redt van hoe wij Christen ons in deze wereld benemen zullen. En 1 Johannes 2, 15 bij 17 lezen we deze weer. Doet de wereld niet leef hebben, ook niet dat wat in de wereld is. Wer immer de wereld leef heeft, en dem is niet in voorziene leef. Wils alles wat in deze wereld is, de oergelast, de vleeselast, en dat stelt het leven, is niet van voorder. Ober is van deze wereld. En deze wereld verjaait. En ook de last deze wereld. Ober, wer gaat zien wel het deed, wordt eeuwig blijven. Mensen vergeten dat deze wereld vergonnen wordt en alles wat er binnen is. Wat in deze wereld is, kan een mens niemals tevreden stellen. En dag zijn veel mensen doorheen gelakt. Zoals wie je zijn haar. Zo'n lakker kämpft van het vlees, de hele natuur. Niet van juist. En in vierde vers heb ik het ernstige weerd, laat me den vers verder lezen. Je eierbreken, weet je niet dat vriendschap met de wereld, vriendschap die in God is? Daarom, wer zich verneemt met de wereld en vriend te zijn, is doordat God zijn vriend geworden. Wanneer Jacobus hier de mensen eierbreken noemt, dan heeft hij de geestelijke toestand in zijn. Wenn sie weltliche Sonne wären, dann würden sie sich von dem Herr wegtragen. Jesus und seine Gemeinde sind so angesehen als Brüder und Brüt. Wenn ein Christ nicht treu ist zu Christus, dann hat er sich zu geistlicher Ehebruch angegeben. Ein Mensch kann nicht zwei Meister stehen. Er wird sich zu Gott angeben oder zu der Welt. Wenn ein Mensch die Welt lebhaft, dann ist dort eine Feindschaft gegen Gott. Und mit Sohn will wir nicht ein Mitteiler sein. En nu dat we naar het eind van dit programma komen, wil ik ons denken helpen aan hoe we ons van dit schone kennen. Eerstens moet we zeggen maken dat we werkelijk waardige geboren zijn. Wanneer dat vastgesteld is, dan hebben we ook dat eeuwig leven. We hebben de Heilige Geest die in ons woont. We hebben ook een nieuwe natuur gekregen die zo als God zijn natuur is. Onze menselijke, aardische, zintelijke natuur, de oude natuur die we nog hebben, wordt immer nog de zin en de weltliche dingen getrokken worden. Hoe we dit handelen worden, verhoudt zich op wem we ondersteunen worden en ons dag voor dag leven. God zijn woord heeft de antwoorden die ons velen en ons strijd jegen de zin, dat vlees en de verzekeringen die jegen ons komen worden. Galater 5, 16 zegt, nu zei ik, wandelt am Geest, dann wo je dort nicht doen, wat de vleeselast verlangt. Zo'n wandel moet dag voor dag zijn. Wanneer we voor God leven willen, dan moet we onze glieden handgeven tot je rechtigheid. En dat moet jeder dag gedaan worden. Ons dem Heilige Geest even geven. Eén doen, wat? We moeten nee zeggen tot de zind en jo zeggen tot God. Mijn vriend, die du nog niet bekeerd bist, wat du eerst doen moetst, is dem Herr Jezus als den Heiland aannemen. Hij wordt die zin vergeven en die den je wens geven, over de wereld, dem Diebel, de verzekering en de zin. Mocht dat zijn dat du vandoor, van dem Herr, die genoeg en die vrede, wordt nemen,
en selig worden. Mocht de Heer jullie alle zegenen.

Ek vind dat zeer interessant, wat de haar en zijn gelijkenissen alle soorten van mensen erwähnen deed. Lothar wou we nog veel meer daarvan zijn. Op een bad van deur hebben we al Boris, Dina, Fiend, een huisvrouw, een pachter en een handelsman, een entscheidbeer zijn. Als we met Jezus zijn gelijkenissen te eng zijn, zie ik zeker dat hij mij ook al wat ergens met ingesloten hebben. Ik hoop dat du die ook ergens zijn wordt. Er zijn twee zaken, wat ik van deze twee gelijkenissen voor ons besonders betonen wil. Erstens, wo wertvoll dat Himmelrijk is, en zweitens, wann wir dat einmal gefunden haben, dat wir uns alles selber kosten lassen, um dat te haben. Ook wann die Weltmenschen denken, dat wir ganz verreckt sind. Wir haben uns in der letzten Zeit mit Gelegnissen beschäftigt, wo Jesus dat Himmelrijk mit wat irdisches Vergleiche deed. Wann die Gelegnissen alle gehit haben, wird ihnen dat sicher abgefallen sein, wo viel Wiederholung da ist. Wann dat ook so schient, als wann die Gelegnissen alle dasselbe seien, fingen wir doch, dat Jesus en jeder eine andere Sache betonen will. Ik wil jullie een Beispiel geven, wat ik meen. Dit ganz eerste Gelegnis, wat we behandelen deden, wie van den Buur, wat zeer deed, wo de Sod ab feier verschiedene Sorte Erdfallen deed, ab dem Stich, ab Steinerdland, mank de Distle, en ab Goudetland. In dem Gelegnis rede haar van de verschiedene Horte, wo Gott zijn Wurten eingestreed worden wie. Dit nächste Gelegnis handelt sich ook waarder van einem Buur. De Sod ab dat Land strehe deid. Da betonte haar ober de Sod. De Buur hat goude Sod gesät, ab goudet Land, ober de Fiend wird de Nacht gekomme en hat ankrüt de Mann gesät. Hier wird de Betonung de Sod en dem Fiend seine Arbeit. So sei wie dort wann de Gelegnisse, wat Jesus vertale deid, ook alle seier ever rein sind, doch immer eine nähe Betonung ist. Jesus vertalt noch zwei Gelegnisse, womit er das Himmelreich vielleicht in Matthäus Kapitel 13.

van vers 43 wat 46. Dit zijn ook ware kortgelijknissen. En doch hebben die een besonders wichtige waarheid over dat himmelrijk. En mijn vijfde boodschap red ik door Eva, waar dat himmelrijk een ganz kleinen aanvangt en dan als dat zandkoerntje tot een grote boom en aanwast. So als die heef zich een ganzen dicht verspreidt, wanneer die door een nennje kneed wordt, so is er ook met onze geloven. Ook de geloven vangt een kleinen aan en wast groot. De vandaagse gelijknissen hebben mij door met te doen, hoeveel weet dat himmelrijk is, en waar we daar nog in je raam zijn zullen. Want de vandaagse bij gelijknissen ook even dezelfde waarheid reden, mocht ik de dag apart behandelen, wil ze twee verschillende geschichten zijn. We vinden ook deze twee geschichten waarder in Matthäus kapitel 13 en de vers 44 bij 46. Nou, dit leidt, weil wir dann in Matthäus Kapitel 13, der Vers 44, Vers 46 top lesen.

0: De klok is oind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid, een halve stond voor die en voor mij.

van de Christen immer so wiedergeeft worden is. Een daarvan is onze church, also dat gebied, dat huis on voor zich. Daar maken ze een ganz stortje uitzoog, die heet zo. Almaar bloos zo als wie in de church zette, verhindert dat die wat door de verzameling komen in ihrem geestlichen leven wassen. Waarom? Wie ze zijn te bloos, de tjetje en haar getouw, doen ze zelfs overnucht. En de schrijvers wiezen erop aan dat de eerste Christen im Nieuwen Testament geen tjetje buiden. Ze verzamelden zich anders. Manchmal hebben wie mensen ook een verstelling daarvan, waar wie ons voor God inzetten willen. En volgen doen wie dat einfach zo, als wie ons dat gedacht hebben. Wie beden nicht unbedingt, ons van God vieren te laten, wie doen we bloos. Dem kleine David ging dat wel ook eenmaal zo ähnlich. Hij had een gedanke, en hij meint een guten gedanke te hebben. Aber God leidt hem weten, wat er hon weer. Door even hier wie van de meier in de predigt. Verjaard hemt nu genoeg het leid, alles is ons bloos je lied.